0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde, over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM.

0: right back. Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde. Over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl. Don't close your heart.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stopgezet om consulaire medewerkers te trainen in het beoordelen van aanvragen volgens nieuwe richtlijnen. Afspraken voor visumgesprekken bij Amerikaanse ambassades en consulaten worden uitgesteld. Het is nog niet bekend hoe lang de pauze zal duren. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst, meldt de Russische staatsomroep TASS. De correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung werd eerder door een rechtbank in Moskou bij verstek in verband gebracht met een arrestatiebevel wegens haatzaaien. Aanleiding was een vraag die Martens begin augustus tijdens een bijeenkomst in Belgrado aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde, over Europese steun bij het doden van Russische militairen. Israël heeft in gebied C op de westelijke Jordaan-oever nieuwe plannen aangekondigd om niet geregistreerde grond beschikbaar te stellen voor de Israëlische staat. De Palestijnse familie Nassar is al 35 jaar verwikkeld in rechtszaken om hun boerderij van 42 hectare te registreren bij de Israëlische autoriteiten. De Israëlische instantie Kogat noemt bouwwerken op het land illegaal en meldt dat er handhavingsprocedures worden uitgevoerd. De Britse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Hij werd wereldberoemd als Dr. Frank Furter in de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975. Curry had ook rollen in onder meer Stephen King's It uit 1990 en Home Alone 2 Lost in New York. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Brede opklaringen en het blijft droog. In de nacht is het droog. De minima liggen tussen 13 graden in het noordoosten en 19 graden aan de zuidwestkust. Donderdagochtend tijdelijk wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: komen. In een box spring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
1: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
2: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
0: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een opsporingsbericht uitgevaardigd voor Ryan T. Die wordt verdacht in de vermissingszaak rond de Nederlandse ondernemer Rodney Leisner. De 42-jarige T. uit Paramaribo wordt als vuurwapen en vluchtgevaarlijk gezien en verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. Drie andere verdachten zijn aangehouden, maar van Leisner ontbreekt nog ieder spoor. In het grensgebied van Nepal en Tibet is het aantal doden en vermisten na een natuurramp verder opgelopen. Hulpdiensten van Nepal, China en India zetten extra mensen, helikopters en drones in voor reddingsoperaties en hulpverlening. Volgens de autoriteiten zijn in Nepal tot nu toe 157 doden, 130 beveiligers en bijna 600 vermiste toeristen gemeld. Bij natuurbranden in Algerije zijn 12 mensen om het leven gekomen en raakten 54 mensen gewond. Volgens de autoriteiten zijn in de kustprovincie Beyaya 4 doden gevallen en liggen 6 mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Door de branden zijn 3 snelwegen bij Beyaya, Yiyel en Setif afgesloten. De Albanese crimineel Tauland Toma, bekend als meesterontsnapper, is gearresteerd in de Spaanse provincie Tarragona. Toma was sinds zijn ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome in december 2025 voortvluchtig. Hij zat met vervalste papieren, maar werd herkend door de politie aan tatoeages en een litteken op zijn wang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tips op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij natuurbranden in Algerije zijn 12 mensen om het leven gekomen en zijn volgens de autoriteiten 54 mensen gewond geraakt, van die 6 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De Nationale Hulpdienst registreerde 155 natuurbranden, waarvan er 36 in de kustprovincie Béjaïa woeden. 3 snelwegen bij Béjaïa, Yayel en Sétif zijn afgesloten. De Albanese crimineel Tauland Toma is gearresteerd in de Spaanse provincie Tarragona. Toma wist eerder 4 keer te ontsnappen uit verschillende gevangenissen in Italië en België en was sinds december 2025 voortvluchtig. Hij blijft vastzitten in Tarragona in afwachting van zijn overlevering aan Italië. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een opsporingsbericht uitgegeven voor Ryan T., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse ondernemer Rodney Leisner. De 42-jarige T. uit Paramaribo wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. 3 andere verdachten zijn aangehouden. Van Leisner en zijn lichaam ontbreekt elk spoor. In het grensgebied van Nepal en Tibet zijn door een natuurramp, volgens de Nepalese politie, zeker 157 mensen om het leven gekomen en zijn er honderden vermisten. Hulpdiensten uit Nepal, China en India zetten troepen, helikopters en drones in om slachtoffers te zoeken en hulp te bieden. De oorzaak van de ramp wordt nog onderzocht door experts. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeer. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol

0: of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Nederlandse chipindustrie behaalde vorig jaar een omzet van 46 miljard euro. Ruim twee keer zoveel als in 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal banen in de sector steeg de afgelopen zes jaar van 23.000 naar 43.000. Het kabinet investeerde vorig jaar 230 miljoen euro in de chipindustrie. In Nederland zijn vorig jaar, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, 103 mensen door moord of doodslag om het leven gekomen. Het laagste aantal sinds 1996. De ex-partner was bij de helft van de vrouwelijke slachtoffers de verdachte of dader. In de afgelopen vijf jaar kwamen in Rotterdam de meeste mensen om het leven door moord of doodslag. De politie in Spanje heeft de uit Albanië afkomstige Tauland Toma gearresteerd. Toma stond bekend als meesterontsnapper nadat hij vier keer uit gevangenissen in Italië en België wist te ontsnappen, laatst in december 2025. Hij zit nu vast in de Mas d'Enric-gevangenis in de provincie Tarragona in afwachting van uitlevering aan Italië. In Algerije zijn bij natuurbranden 12 mensen om het leven gekomen in drie kustprovincies ten oosten van hoofdstad Algiers. 54 mensen raakten gewond, van wie 6 in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 natuurbranden, vooral rond Béjaïa, waar 3 snelwegen in het gebied zijn afgesloten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
1: door de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het aantal mensen dat in Nederland door moord of doodslag om het leven is gebracht, is vorig jaar gedaald naar 103, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie in 1996. In de afgelopen 5 jaar kwamen 24 kinderen, jonger dan 10 jaar, door moord of doodslag om het leven. De zomer van 2026 is de warmste sinds het begin van de metingen in 1991, met een gemiddelde temperatuur van 19,3 graden Celsius in de beeld, zo blijkt uit gegevens van het KNMI. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Voor het eerst was het in Maastricht 3 nachten achtereen niet kouder dan 22 graden. Bij een ramkraak met 2 auto's is in het centrum van Breda grote schade ontstaan aan een juwelierszaak aan de Ginnekenstraat. De politie hield kort na de kraak 2 verdachten aan, maar sluit niet uit dat meer mensen betrokken zijn. Een politieagent en een hond kwamen vast te zitten in het pand en zijn door de brandweer bevrijd. Het Tsjechische duo Karolina Muchová en Jakub Mensik heeft het gemengd dubbelspel op de US Open gewonnen. In de finale versloegen zij Belinda Bencic en Flavio Cobolli met 6-3, 1-6 en 10-6. Het winnende team krijgt een prijzenbedrag van $1 miljoen, omgerekend ongeveer €860.000. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Bij een ramkraak met twee auto's op een juwelierszaak aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht grote schade ontstaan. De politie hield direct twee verdachten aan, maar sluit niet uit dat meer mensen betrokken waren. Een agent en een politiehond moesten worden bevrijd door de brandweer omdat de gevel instabiel bleek. De zomer van 2026 is de warmste zomer in Nederland sinds het begin van de metingen in 1991, blijkt uit gegevens van het KNMI. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 19,3 graden Celsius, waarmee het record uit 2018 werd gebroken. In Maastricht bleven drie nachten achter elkaar warmer dan 22 graden. Mona Keizer gaat een nieuwe sociaal-conservatieve beweging starten met de naam Project 2029. Volgens Keizer is het nog te vroeg voor een eigen politieke partij en zoekt zij donateurs en deskundigen. Ze is dit jaar uit de BBB gestapt, heeft haar zetel behouden en vormt nu een eenpersoonsfractie in de Tweede Kamer. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria, vermoedelijk door een besmette mug die per vliegtuig het land is binnengekomen. Zes medewerkers raakten besmet met malaria tropica, van wie er vier na behandeling zijn hersteld. Het is voor het eerst sinds 2023 dat zo'n besmetting op een Duitse luchthaven is vastgesteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is volgens de laatste officiële cijfers opgelopen tot 165. Maar naar verwachting zal dat aantal verder stijgen. Het aantal vermisten ligt op ongeveer 1500, onder wie zeker 517 buitenlanders in Nepal en 260 in Tibet. Door weggespoelde wegen en bruggen verloopt het reddingswerk moeizaam. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor de rechter. Ook drie andere mannen behoren tot de laatste gevangenen van Guantanamo Bay die dan terecht staan. In het detentiekamp op Cuba zitten zij sinds 2006 vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan gepland, omdat er volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen andere opvang beschikbaar is voor de huidige 250 bewoners. Eerder werd ook besloten de noodopvang bij het Friese Balk 3 jaar langer open te houden. Het kabinet zet voorlopig in op tijdelijke opvanglocaties, mede met de spreidingswet. De Japanse kunstenaar Yayoi Kusama is op 14 augustus op 97-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Tokio, meldt haar stichting. Kusama werd bekend als pionier van de popart en het minimalisme en was wereldwijd invloedrijk. In Amsterdam opent in september een overzichtstentoonstelling van ruim 70 jaar van haar werk. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
7: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
9: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Caen in Noord-Frankrijk zijn gisteravond 2 mensen omgekomen en raakten 9 mensen gewond toen een automobilist op een groep mensen inreed. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden op ongeveer 20 kilometer van Caen. 3 mensen zijn zwaar gewond, 6 licht gewond. Van een terroristisch motief is volgens de autoriteiten geen sprake. Bij een toekomstig opvangcentrum voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Leenderweg in Valkenswaard is op 2 plekken brand gesticht. Er zijn ramen gesneuveld en op de gevel is brandschade te zien, mogelijk door een brandbare vloeistof. De politie bevestigt dat het om brandstichting gaat. In Nepal zijn zeker 165 doden geteld na een verwoestende watermassa die delen van Nepal en Tibet heeft weggespoeld. Het aantal vermisten loopt op tot ongeveer 1500, onder wie meer dan 800 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Hulpverleners ondervinden bij de zoektocht veel problemen vanwege weggespoelde wegen en bruggen. De gezondheidstoestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verder verslechterd en wordt door het paleis als zeer ernstig omschreven. Leden van de koninklijke familie zijn hun verplichtingen gestopt om bij hem in het ziekenhuis te zijn. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede en kreeg later ook een bacteriële infectie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.

0: op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is op 2 plaatsen brand gesticht. Daarbij sneuvelden ramen en is brandschade op de gevel zichtbaar, waarschijnlijk door een brandbare vloeistof. Volgens de politie is het incident gisteravond ontdekt. Een definitief besluit over de opvang is nog niet genomen. De luchtmacht heeft in alle vroegte een grote anti-terreuroefening gehouden boven Rotterdam, waarbij om 6 uur militairen per helikopter werden gedropt voor een nagebootste gijzeling. In totaal deden 8 Chinook, Cougar en Apache-helikopters mee aan de actie. Bij de milieudienst DCMR kwamen tot 8:30 24 klachten binnen over geluidsoverlast. Gamers krijgen vanavond voor het eerst uitgebreide nieuwe beelden te zien van Grand Theft Auto 6. Tijdens een speciaal programma van Rockstar Games op Netflix dat om 9 uur Nederlandse tijd begint. 6 uur later is de uitzending ook te zien voor niet-abonnees op YouTube. Onlangs doken al gelekte beelden op, maar Rockstar heeft de echtheid daarvan niet bevestigd. Na afloop van de playoff-wedstrijd in de Champions League tussen Olympique Lyonnais en Fenerbahçe is op het veld en in de catacombe een vechtpartij uitgebroken tussen spelers en stafleden. Fenerbahçe won met 2-1 en plaatste zich door het hoofdtoernooi. Middenvelder Matteo Guendouzi van Fenerbahçe raakte betrokken bij meerdere opstootjes en werd in de catacombe aangevallen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Here's Power FM.

0: Goeie Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: De luchtmacht heeft in alle vroegte een grote anti-terreuroefening gehouden boven Rotterdam. Vanaf 6 uur in de ochtend vlogen 8 helikopters laag over de stad en werden militairen gedropt als onderdeel van een nagebootste gijzeling. Bij de milieudienst DCMR kwamen tot 8:30 in de ochtend 24 klachten binnen over geluidsoverlast. Bij een toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen aan de Leenderweg in Valkenswaard is op 2 plekken brand gesticht. Daarbij sneuvelden meerdere ramen en ontstond brandschade aan de gevel. De politie bevestigde in de ochtend dat sprake is van brandstichting, mogelijk met een brandbare vloeistof. De Financiële Opsporingsdienst heeft invallen gedaan bij verschillende panden van ondernemer Charles Ratelband. Ratelband wordt verdacht van verduistering en witwassen, waarbij vanaf 2022 23 miljoen euro zou zijn opgehaald bij beleggers. Het geld zou zijn gebruikt voor groene investeringen, maar volgens de FIOD is dat vermoedelijk niet gebeurd. Gamers krijgen vanavond vanaf 9 uur een uitgebreide eerste blik op Grand Theft Auto 6 via een speciaal programma van Rockstar Games op Netflix. 6 uur later wordt het programma ook beschikbaar op YouTube voor niet-abonnees. Eerder zijn beelden van het spel gelekt, wat door de maker is bevestigd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken en met 23 tot 29 graden broeierig warm.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: It's Power FM.

0: We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Nepal en Tibet zijn inmiddels honderden doden geborgen en worden zeker 1700 mensen vermist na een plotselinge vloedgolf. In het rampgebied zijn reddingsoperaties in volle gang. Veel nederzettingen langs de rivier zijn volledig weggespoeld. De financiële opsporingsdienst heeft invallen gedaan bij meerdere panden van ondernemer Charles Ratelband. Die wordt verdacht van verduistering en witwassen. Hij zou sinds 2022 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen. De FIOD onderzoekt of deze gelden niet volgens afspraak zijn gebruikt en of het geld is overgemaakt naar een privérekening. Gamers krijgen vanavond vanaf 9 uur via Netflix wereldwijd nieuwe beelden te zien van Grand Theft Auto 6. 6 uur later is het programma ook voor niet-abonnees te bekijken op YouTube. Rockstar Games heeft bevestigd dat er al fragmenten uit het spel zijn gelekt. De luchtmacht heeft vanochtend vroeg een grote anti-terreuroefening gehouden in Rotterdam. Vanaf 6 uur vlogen 8 helikopters over de stad en werden militairen gedropt voor een nagebootste gijzeling. Bij de Milieudienst DCMR kwamen tot 8:30 24 klachten binnen over geluidsoverlast. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken. En met 23 tot 29 graden broeierig warm. Tijdens de avond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Mono. Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt pittig.
1: Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: the streets are shaking.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De twee vrouwen die verdacht worden van het langdurig mishandelen van een 6-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten en moeten voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Tijdens de zitting werd bekend dat het Openbaar Ministerie hen verdenkt van poging tot doodslag, het ontnemen van de vrijheid van het meisje en mishandeling. De inspectie onderzoekt hoe de jeugdzorgorganisaties hebben gehandeld. De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Mladic zat sinds 2011 vast in Den Haag, waar hij in 2017 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij werd 84 jaar oud. In Nepal en Tibet zijn honderden doden geborgen en worden zeker 7 mensen vermist na een grote vloedgolf. De ramp trof onder andere het district Rasuwa en de grensplaats Girong. Reddingswerkers zijn bezig met een grootschalige reddingsoperatie in het getroffen gebied. In Australië is een vrouw bevallen van een tweeling, een jongen en een meisje die geen familie van elkaar zijn. De vrouw werd tegelijk zwanger via IVF, als draagmoeder voor een ander stel en op natuurlijke wijze van haar eigen partner. Een rechter bepaalde dat de kinderen bij hun biologische ouders mogen opgroeien. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken. En met 23 tot 29 graden broeierig warm. Tijdens de avond volgen vanuit het zuiden regen en onweersbuien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: de la mer. You're the hope behind the promise. You're the dream beyond the prayer, my girl. I love you, girlie.
1: Je hebt ons gevonden.
2: Gevonden.
1: Het station met de hits.
2: Hits Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kreeg vorig jaar 5 keer zoveel meldingen over mislukte of slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen als in 2024. Een totaal van 175 meldingen. Vooral jongvolwassenen raakten hierdoor gewond, variërend van zwellingen tot ernstige allergische reacties. De inspectie gaat studenten waarschuwen voor de risico's met pop-up klinieken in Nijmegen, Amsterdam, Zwolle en Breda. In Zoetermeer is een man deze week in een flat aan de Dunanstraat door een groep van 10 verdachten mishandeld en beroofd. De groep viel hem aan rond 10 uur 's avonds nadat hij samen met een vrouw uit de lift stapte. De politie zoekt getuigen. De verdachten waren in het zwart gekleed en droegen gezichtsbedekking. Nvidia heeft aangekondigd dat investeringsmaatschappijen $500 miljard gaan verzamelen om bedrijven te helpen bij de aankoop van AI-chips van Nvidia. Dit geld is bedoeld voor bedrijven die minder kapitaal hebben dan grote techbedrijven. Nvidia maakte verder bekend dat het de afgelopen 3 maanden ruim €51 miljard winst heeft geboekt. Atletico Madrid weigert te onderhandelen met FC Barcelona over een mogelijke transfer van Julian Alvarez. De club geeft aan alleen open te staan voor professionele en respectvolle onderhandelingen. De Argentijnse spits kreeg afgelopen weekend in het thuisduel met Villarreal een fluitconcert van het eigen publiek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wat meer bewolking en lokaal kans op een onweersbui. Later zonnige periode, maar ook wolken. En met 23 tot 29 graden broeierig warm. Tijdens de avond volgen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNPA.

0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het aantal meldingen over mislukte of slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen is vorig jaar gestegen naar 175. 5 keer zoveel als in 2024. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd krijgen vooral jongvolwassenen hiermee te maken. De inspectie waarschuwt studenten bij het begin van het studiejaar voor de risico's en nieuwe behandelaars zonder voldoende diploma's. De voormalige Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is op 84-jarige leeftijd overleden. Mladic zat sinds 2011 gevangen in Scheveningen en werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd vooral bekend vanwege zijn rol bij de val van Srebrenica in 1995. Nvidia, het meest waardevolle bedrijf ter wereld, laat investeringsbedrijven $500 miljard verzamelen, zodat meer bedrijven Nvidia's AI-chips kunnen kopen. De chips kosten tussen de $20.000 en $60.000 per stuk en zijn belangrijk voor onder andere de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. In de afgelopen 3 maanden behaalde Nvidia ruim €51 miljard winst. In Zoetermeer is een man in een flat aan de Dunanstraat mishandeld en beroofd door een groep van 10 mensen. De daders sloegen en schopten het slachtoffer, probeerden hen te steken met een mes en bestalen hem. De politie zoekt getuigen. De groep droeg volledig zwarte, gezichtbedekkende kleding. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7.
0: Online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De schade in Nepal en Tibet is veroorzaakt door het afbreken van een gletsjer in de Himalaya, waardoor een grote vloedstroom ontstond. Volgens deskundigen is in de rivier tussen Tibet en Nepal een tijdelijke dam ontstaan die doorbrak, waarna in 7 minuten de vloedgolf de grensovergang bereikte. China en Nepal melden dat er nu een nieuw stuwmeer is gevormd, wat opnieuw tot overstromingen kan leiden. Dit jaar worden er naar verwachting opnieuw te weinig statiegeldflessen en blikjes ingezameld om te voldoen aan het wettelijk vereiste percentage van 90%. Volgens producentenorganisatie Verpakt zal het inzamelpercentage voor flessen tussen de 77 en 81% liggen en voor blikjes tussen de 85 en 89%. De prognoses zijn gebaseerd op resultaten uit het eerste halfjaar. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda opgepakt op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe rond Breda tussen 2001 en 2011. De man zit sinds 11 augustus vast en blijft zeker 90 dagen langer vastzitten. De politie kon hem via DNA-verwantschapsonderzoek en DNA van een familielid identificeren. Wethouder Tom de Nooije uit Oldebroek heeft excuses aangeboden voor het delen van een foto waarop hij poseert met een kalasjnikov in Transnistrië. De foto werd deze week op zijn Instagram-pagina gedeeld en leidde tot ophef binnen het gemeentebestuur. De Nooije zegt dat het bezoek onderdeel was van een privévakantie en dat de afbeelding anders werd uitgelegd dan bedoeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Dit jaar worden er naar verwachting opnieuw te weinig statiegeldflessen en blikjes ingezameld om te voldoen aan het wettelijk vereiste percentage van 90%. Volgens producentenorganisatie Verpakt zal het inzamelpercentage voor flessen tussen de 77 en 81% liggen en voor blikjes tussen de 85 en 89%. De prognoses zijn gebaseerd op resultaten uit het eerste halfjaar. De schade in Nepal en Tibet is veroorzaakt door het afbreken van een gletsjer in de Himalaya, waardoor een grote vloedstroom ontstond. Volgens deskundigen is in de rivier tussen Tibet en Nepal een tijdelijke dam ontstaan die doorbrak, waarna in 7 minuten de vloedgolf de grensovergang bereikte. China en Nepal melden dat er nu een nieuw stuwmeer is gevormd, wat opnieuw tot overstromingen kan leiden. Wethouder Tom de Nooije uit Oldebroek heeft excuses aangeboden voor het delen van een foto waarop hij poseert met een Kalasjnikov in Transnistrië. De foto werd deze week op zijn Instagram-pagina gedeeld en leidde tot ophef binnen het gemeentebestuur. De Nooije zegt dat het bezoek onderdeel was van een privévakantie en dat de afbeelding anders werd uitgelegd dan bedoeld. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda opgepakt op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe rond Breda tussen 2001 en 2011. De man zit sinds 11 augustus vast en blijft zeker 90 dagen langer vastzitten. De politie kon hem via DNA-verwantschapsonderzoek en DNA van een familielid identificeren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Wethouder Tom de Nooijen uit Oldebroek heeft excuses aangeboden voor het delen van een foto waarop hij poseert met een kalasjnikov in Transnistrië. De foto werd deze week op zijn Instagram-pagina gedeeld en leidde tot ophef binnen het gemeentebestuur. De Nooijen zegt dat het bezoek onderdeel was van een privévakantie en dat de afbeelding anders werd uitgelegd dan bedoeld. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda opgepakt op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe rond Breda tussen 2001 en 2011. De man zit sinds 11 augustus vast en blijft zeker 90 dagen langer vastzitten. De politie kon hem via DNA-verwantschapsonderzoek en DNA van een familielid identificeren. Dit jaar worden er naar verwachting opnieuw te weinig statiegeldflessen en blikjes ingezameld om te voldoen aan het wettelijk vereiste percentage van 90%. Volgens producentenorganisatie Verpakt zal het inzamelpercentage voor flessen tussen de 77 en 81% liggen en voor blikjes tussen de 85 en 89%. De prognoses zijn gebaseerd op resultaten uit het eerste halfjaar. De schade in Nepal en Tibet is veroorzaakt door het afbreken van een gletsjer in de Himalaya, waardoor een grote vloedstroom ontstond. Volgens deskundigen is in de rivier tussen Tibet en Nepal een tijdelijke dam ontstaan die doorbrak, waarna in 7 minuten de vloedgolf de grensovergang bereikte. China en Nepal melden dat er nu een nieuw stuwmeer is gevormd, wat opnieuw tot overstromingen kan leiden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
1: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld.
1: De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Weer Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld.
1: De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
8: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
1: Hits Power FM.

0: If you go away.
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: Bite Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld.
2: De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
1: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
2: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
3: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
4: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. It's Power FM.